0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: I don't even cook it so good, let me throw up a set.
1: Throw it up.
2: Who's getting all of my residual?
3: We are Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B and Afro music.
4: Interpolatie is het hergebruiken van een bestaande melodie of compositie, maar opnieuw zelf inspelen of inzingen in plaats van de originele opname te samplen.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend. Here comes the man who flavor in your ear. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Richard de Bos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Bos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Je kan die mensen nooit vertrouwen als je dingen koopt. Maar gaat in zee met iedereen zolang je buit vangt. Haar is in de war, denk dat politie het weer uitkampt. Als we langs rijden in die waggie met geluid, man.
1: We verdelen dit buiten. We van de buurt, liever spelen we thuis. Alles komt goed, ik zeg.

0: California.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
3: Here comes the brand new flavor in here.
2: Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Sarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
4: Boops, you know what I'm saying?
5: Drop the music, turn it up, let's ride.
2: We're back in this.
1: Back with more music.
2: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
2: From your car radio to your phone.
4: Everywhere we go.
5: Go!
2: Download the free Galaxy Radio app.
6: You get it anywhere.
1: And keep the music going.

0: Y fue. Si ya están borrachos, que bueno, me ayuda.
1: Check out the music. Next. More hip-hop, R&B, afro and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: tuned for the biggest stars.
1: I'm on.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 AM.
1: Dit is het Galaxy News. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: biggest banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in your ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend. Here comes the brand new flavor in your ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
2: Booms, you know what I'm saying?
0: These are the bangers on...

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh man.

hangen wij nu aan het draadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent denk ik soms, nu laat maar een traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongen...

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
5: Dit is het Galaxy Nieuws. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. Snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere verspreiding te voorkomen. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op aanwegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekend gemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. Identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend. Here comes the man who Flava in Your Ears. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
0: We are Galaxy Radio,
2: where the biggest stars come to play.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over

leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in het noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover de Galaxy News Update. The city clock in. In your car on the app. The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Vibes, you know what I'm saying?
1: Yo, super vet dat je weer luistert. Ik ben Danny en je luistert naar Flava in je ears hier op Galaxy Radio. En dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2. En die aflevering beginnen we elke zaterdag maar weer met de Throwback Radio Opener. Nou, ik zat op mijn gewone werk, zo noem ik het dan, gewoon een kantoorbaan. Daar zat ik te luisteren naar ons Throwback kanaal, Galaxy Throwback Radio. Dat is een spin-off channel van Galaxy. En daar hoorde ik een track voorbij komen en daar laat ik mij dan altijd weer door inspireren om gewoon ervoor te zorgen dat ik de eerstvolgende show daarmee ga beginnen met die track. Ik heb het over Baba Sparks met

0: Basically, it's all cuts stuff.
1: Starface met Break the Action featuring MF Doom. En met Esoteric van Starface hebben we straks een interview. Hoe vet is dat? Je kent hem ook van de Demigods of Army of the Pharaohs. Of natuurlijk van 7L Esoteric. En misschien nog wel van veel meer dingen. Daar straks dus een interview mee. Nu eerst een background story van Ahmad. Ahmad Jamal. Nee, Ahmad Lewis. Met Back in the Day. Daar ken je hem natuurlijk van. Ahmad die had een deal gemaakt met zijn moeder. Hij zou naar college gaan, tenzij hij een platencontract zou krijgen. Hij was een goede student en een goede American football player en zou een scholarship zo in de wacht gesleept hebben. Maar slechts 17 lentes jong koos hij ervoor om toch voor dat platencontract te gaan bij Giant Records. En even later kwam daar die gigantische hit Back in the Day. En dat was in 1994, dus ook Back in the Day natuurlijk. Terugkijkend heeft hij er geen seconde spijt van. Maar alsnog is hij op latere leeftijd afgestudeerd. Dat was in 2006. En hij behaalde zijn PhD. Dus nu mag je hem ook Dr. Ahmad Lewis noemen. Hij is een college professor tegenwoordig. Een tijd daarvoor zat hij nog in een rock rap soul band. Genaamd Fourth Avenue Jones. En dat ging op een gegeven moment ook heel hard. Met voorprogramma's voor Sheryl Crow en de Black Eyed Peas. Maar de groep had contractuele problemen. En Ahmad Lewis die was er even helemaal dat leven on the road ook gewoon helemaal zat. Hij hoopte ooit dat het sterrendom en de roem hem gelukkig maakten, maar ja, hij bleef leeg achter. Totdat hij dus zijn PhD kreeg. Dr. Lewis werd hij en college professor. En daar vond hij wel het geluk wat hij in de muziek niet altijd vond. Toch heeft hij die muziek niet helemaal vaarwel gezegd. Hij schrijft nog steeds zo nu en dan wat lyrics. En hoopt ooit nog een album uit te brengen op zijn eigen manier. En laten we hopen dat het dan net zo dope wordt als Back in the Day.
2: Jerome, put on that Bobby Womack.
3: Nah, girl, I wanna go way back. Oh yeah, check this out.

0: De Chief en Eran met gevaarlijk DNA. En die track die komt van Rap en Drums. Dat is het album van hun dat je echt in de gaten moet houden, want De Chief is de rapper, die komt uit Duiven van oorsprong. En Eran is de drummer, die komt uit het Westland van oorsprong. Maar beide zijn ze nu in Rotterdam gevestigd. Geïnspireerd op de AOL sessions van The Game en Travis Barker kan je op het podium echt iets magisch verwachten, omdat daar live drums en echte bars samenkomen. Er volgen nog een tour, extra releases en zo, dus houd gewoon die is in de gaten. Want wat een goede radio-dj doet, is zijn of haar oor voor muziek laten werken en jou tippen als iets heel vet, uniek of vernieuwend is, of dat allemaal samen. Dit is zo'n geval, ga dat echt live checken, je weet niet wat je ziet. De Chief en Eran dus, mark my words. Nu is het tijd voor het interview met Esoteric. En ik vroeg hem, nu is Sarface echt booming, hè? Het is echt een van die groepen die echt elke hiphophead gewoon helemaal te gek vindt. Zoiets als een Run the Jewels bijvoorbeeld, dat is ook zo'n groep. En iedereen houdt gewoon eigenlijk van Sarface, dat is gewoon zo. Maar in het prille begin, echt way before Sarface, was er ook een hele dope groep. En die heette 7L en Esoterics. Esoteric. Dus mijn vraag is, komt er nog ooit een 7L en Esoteric album? En zo ja, wanneer? En zo nee, waarom niet?
1: Maybe, but the way we look at it is that Czarface is 7L and Esoteric and Inspector Deck. So it's like as if, we're only getting more powerful with Inspector Deck in the mix. Because I think the music that we would make as 7L and Esoteric over the past 10 years that Czarface has been about would be similar to the Czarface sound and the Czarface content. You know what I mean? So you're kind of getting 7L and Esoteric albums every time a Czarface record comes out with Inspector Deck's talent in the mix as well.
0: Ja, daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. En ik vroeg hem ook of hij een verschil merkt tussen alle groepen waar hij in heeft gezeten qua aandacht en populariteit. De groepen waar hij in heeft gezeten waren natuurlijk 7L en Esoteric, Army of the Pharaohs, Demigods en Czarface. En ik vroeg hem of hij daar verschillen in ervaart. En waarom hij dan denkt dat dat zo is. En zo nee, waarom niet?
1: I do think there's some overlap between 7L and Esso fans, Army of the Pharaohs fans, with the Czarface fans. You know, Czarface has definitely opened up a broader audience for us. We've been able to bring in new listeners over the years, and we're very, very grateful for that. But there is definitely some overlap. Our fans from the older material, the AOTP and 7L ES stuff, has carried over to the Czarface world, and we're very grateful for that.
0: Straks meer van dit interview. Nu gaan we even terug in de tijd waar het begon. 7L en Esoteric met Jealous Over Nothing.

for Willa. Niks is illa, wat je wil de dopeness. En niet die shit dat veel te goedkoop is. Maar dit is duur, dit is puur, dit is vuur. Dus je zet je wekker al een uur van tevoren. Want ik breng die shit die je wilt horen. Dus spread the word en schreeuw het van de toren. Met

uit ons eigen koude kikkerlandje. Of koud, hè? Dat is het ook niet altijd natuurlijk. Vooral in de zomer niet. Maar ja, hier word ik er ook wel heel warm van als het koud is. Nona. En dan een Cooking Soul remix featuring Aristoteles. En de track heet Q&A. En dan dus de Cooking Soul remix. Hoe vet is dit? En je luistert nog steeds naar Flavor in je ears. Nog steeds naar Galaxy Radio. En nog steeds is het zo dat op dit moment de concertagenda gedeeld wordt. En ook nog steeds zo is als jij binnenkort een gig of event of een optreden of concert hebt om te promoten. Laat het mij minimaal een maand van tevoren inmiddels weten. En wie weet promoot ik dat voor jou in deze agenda. Maar goed, nu de agenda wat er te doen is. Niet heel veel, dus het is ook heel makkelijk meteen. In ieder geval elke maandag en in de avond tussen 7 en 11 in Zaandam bij Fies een open jam practice voor B-boys en B-girls. Dat is dus elke maandag. Op 18 juli En Vogue in 013 Tilburg. En ook op 18 juli KRS-One in Mes Breda. En op 20 juli En Vogue in Musis Sacrum in Arnhem. En daarom heb ik gekozen voor Salt-N-Pepa. Ja, samen met En Vogue, met What a Man.

0: Ja, dit komt dus ook gewoon weer uit Nederland. Big up ook naar Jay Francy en OJ die onder andere in deze formatie zaten. Genaamd Rap Classical. En dit was dus Rap Classical met Give It Up. Nu tijd voor het vervolg van het interview met Esoteric. En ik vroeg hem en ik zei hem ook. Je hebt veel betekend voor de hiphop scene, maar wat betekent hiphop nou voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Ja, I could write a, 2000 page book on what hiphop means to me. And I've been doing this so long, it's in my blood, it's in my DNA. My walk, my talk, everything about me, I'm always thinking of rhymes and everything.

0: Welkom in de tijd, hè? Terug naar jouw jongere zelf die net zijn eerste stappen zet in de hip-hop scene. Welk advies zou jij met de kennis van nu dan aan jezelf geven?
1: One piece of advice I give to my younger self is to stick with it, stay inspired, find what inspires you, and stay driven. It's that simple, but it isn't simple. It's a lot of hard work, and I dedicated my life to this, so I am where I am because I stuck to my goals.
0: En dat is natuurlijk ook weer zo. Hey, bij 7L en Esoteric was je de enige MC, en dan vraag ik me af, miste je daar de competitie, want je ging in heel wat groepen zitten. Hè, want laat me het even opzommen. Groepen als Final Talk Music, Army of the Pharaohs, Demigods, Tsarface natuurlijk, East Coast Avengers en Stress Eaters. En dan rap je samen met niets anders dan top tier lyricists. En waar ik dan ook benieuwd naar ben, is in hoeverre jou dat ook heeft helpen groeien als MC.
1: No, I don't think I missed the competition at all, because you need your own platform in order to say what you want to say and get your message across as the MC in the group. But even with the 7L Esoteric albums, we had a lot of guests, a lot of features. I was able to put a lot of my friends on those records. So there was always other voices in the mix, and we believe that, you know, variety is very valuable. So we enjoy having other voices on the records for sure.
0: Straks meer van dit interview. Nu gaan we luisteren naar zo'n groep waar hij dus in heeft gezeten. Army of the Pharaohs, hier met God Particle.

0: Dennis komt je halen als een magere hei. En voelt de pijn door diep in je verstand. Aan de kant van deze kleine gigant, ik sta in brand.
1: Hij heeft ook veel met teksten gedaan.
2: Dan is het geluidsband vastgelegd.
0: Om het te zien rappen met blok. Loopt het storm bij de kassa. Ze maken amok voor een kaartje. Fok al die praatjes. Blok die verslaat je vlot. En vreet je op als een

0: echt niemand klaag.
1: Vaardigheid met Amok en Stennis, maar je hoorde vooral Dennis. En dat rijmt, en dat is niet voor niets, want het is nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times, galaxy. Mixtape. En dit heeft niets te maken met waarom mijn zin toen straks rijmde, maar waar het wel mee te maken heeft, is dat ik voor dit item hele interessante mensen online opzoek. En dan vraag ik hun om hun favoriete hip-hop throwback track, om die met mij te delen. En dan gaat het vooral om de reden waarom die track zo speciaal voor ze is. En dat vertel ik of zij zelf dan vervolgens. Maar daar houdt het niet bij op, want de one and only DJ Lowpro, die maakt aan het einde van het jaar van al die inzendingen die binnen zijn gekomen een mixtape. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van Flavor in Je Ears van het jaar. Dit keer heb ik, ja, niemand minder gevonden dan Rapper's Delight. Dat was een radioprogramma op een andere zender waar ik ook zat. We waren buren. Ze zijn nog steeds bezig. Ga ze ook zoeken. Rapper's Delight. Zoek dat alsjeblieft op. Doe jezelf een lol. Want het is super informatief, maar ook super dope. Dus dat gezegd hebbende, laat ik hen nu zelf aan het woord. Met hun keuze dus.
2: Wat is mijn throwback jam? Wat is mijn throwback jam? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik bedoel, hoe moet je kiezen uit al die duizenden platen op je harde schijf? Favorieten veranderen door de jaren heen en dat zijn er honderden. En platen die belangrijk voor me zijn, dat zijn er ook meer dan genoeg. Voor een hele radioshow. Dus hoe gaan we dit uitkiezen? Net als in het programma Rap Is Delight ben ik ook in het dagelijks leven een lijstjesman. En dus misschien is het wel heel toepasselijk dat ik ook door afstrepen tot mijn favoriete throwback kom. En maak je geen zorgen, het wordt geen top 2000, maar een top 3. Op nummer 3 moest ik denken aan de eerste keer dat ik de tekst van Moordenaar van de Osdorp Posse gerapt hoorde worden. In de hoek van het schoolplein, achter de klimboom. Elke pauze deed die gast het opnieuw en we konden er geen genoeg van krijgen. Op nummer 2 het hele album Doggy Style van Snoop Dogg, de soundtrack van een zomervakantie lang geleden. Het maakte van deze Friese hardrocker definitief een hip-hop fan. Maar mijn ultieme throwback plaat is een track van Big Noid en Prodigy, geproduceerd door de Alchemist. Een plaat die stevast opduikt als het even tegen zit. Of als er weer eens een nacht doorgewerkt moet worden om een deadline te halen. Asbakken heb ik volgerookt op deze beats. Het was geen nummer dat me direct opviel toen het uitkwam op de Lyricist Lounge verzamelaar. Maar het heeft langzaam playlist na playlist zijn weg naar binnen gevonden en het is daar blijven zitten. Het zit precies op die sweet spot tussen melodieus en gewoon lekker doorharken. The only way to live is the grimy way.

0: And dance hall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: money.
1: Ja, vet hè, was dat toen straks met de Big Noid The Grimy Way aangekondigd door Rapper's Delight. Big shout-out ook naar Rapper's Delight, gewoon nogmaals. Wat een, ja, dope programma is dat. En wat ook heel vet was, die track van zojuist. Kerenboos en Starvin Marv, ook een shout-out naar hem, met Hunt For These Stacks. Je luistert nog steeds naar Flava In Your Ears op Galaxy Radio en dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2. Dus spread the word. En nu is het tijd voor de Soundbite. Dat is een spelletje waar jij helemaal niks mee kunt winnen, behalve de eer. En het is echt leuk om het samen met iemand te doen. Dus zit er nu iemand naast je? Nou, zet je schrap en kijk wie als eerste weet wie dit zijn en welke track het is. En daar geef ik je 5 seconden voor. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en dan moet je het geraden hebben. Hier komt die track. Ja, de oplettende persoon die weet dat het meer dan 5 seconden was. Dus dan moet je het al helemaal kunnen raden natuurlijk. Nee, hij was ietsjes lastiger. Het was wel een hip-hop hitje, maar niet zo'n bekende hit als waar ze ontzettend bekend mee zijn geworden. Dat is even een hint. En ook een hint is dat zij misschien wel de eerste hip-hop groepen waren. Een van de eerste hip-hop groepen waren die op een speciale hip-hop cruise toerde. Samen ook met New Kids on the Block en dat soort groepen. Allemaal. En zo bekend zijn zij dus ook. Dat is even de hint bij deze. Nu heel wat anders. We gaan even wat zomerse dingen luisteren. Namelijk Postman met Cocktail, maar dan de acoustic remix.

in welke vorm je deze track ook hoort, hij blijft ontzettend vet. En je kan mij gaan volgen op Instagram, op Mixcloud en op Spotify onder dezelfde naam. Fleva in ja ears, zoals de hit van Craig Mack geschreven, maar dan met een S eraan vast. Op Mixcloud krijg je exclusieve delen van het interview en extra muziek. En daar zoek je dus ook gewoon naar Fleva in je ears. Zo doe je dat ook naar de playlist op Spotify. Daar zoek je op dezelfde manier en dan vind je mij. Kun je die tracks in je eigen playlist droppen. En op Instagram komt dat alles helemaal mooi samen. Dus ga dat volgen. Hey, nu de bekendmaking van die soundbite. Welke ontzettend bekende track was dat nou? Nou, volgens mij dan ontzettend bekend. Dat waren Naughty by Nature met Jamboree.

0: Uit Nederland was dit Greymouse Beats met uit de United States Afro samen op één track. En Afro staat voor All Flows Reach Out. Wat een vette afkorting is dat, zeg. Hey, en die track heet What Do You Live For? En het is nu tijd voor het laatste gedeelte van het interview met Esoteric. Althans, het laatste gedeelte op de radio. Want op Mixcloud.com, als je daar zoekt naar Flava in je eerst, dan krijg je daar nog exclusieve delen van dit interview. En ook nog exclusieve tracks. Het is één groot feest daar, dus zoek naar Flava in je eerst op Mixcloud.com. Maar goed, nu op de radio dus nog de laatste vragen aan Esoteric. En ik zei hem, zoals ik je al heb verteld, lijkt het alsof iedereen van Sarface houdt. Maar ik heb jullie nog niet een grote Europese tour zien doen. En especially niet in Nederland. Waarom eigenlijk niet? Ik denk dat er genoeg interesse is, hoor. Dus wat moet er gebeuren om dit te laten gebeuren? Behalve praten met je management en heel veel bakken met geld aan jou geven. Wat moet er gebeuren om je hier te laten optreden? En je bent hier natuurlijk wel vaker in Nederland geweest, maar niet als Sarface zijnde. Maar van toen je in Nederland was, wat herinner je je daar nog van?
1: Oh yeah, we've been to the Netherlands many times, dating way back to 98 or so. Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, so many places, man, we love it there. And at Sarface, we have not been there, but I've been there in other capacities as the MC in 7L and Esoteric, or AOTP, Jedi Mind Tricks, you know, that whole faction. But we look forward to getting there at Sarface, and that time will come soon, hopefully.
0: Hopefully, inderdaad. And beste Esoteric, wat wil je zelf nog kwijt?
1: Well, yo, Danny, man, thank you for having me. You can catch us at Sarface.com or at Sarface_ESO on Instagram and everything else. I appreciate you having me. Shout out to everybody in the Netherlands. Big shout out to my man Greymouse out there making dope beats. Peace.
0: En jij bedankt voor het interview en super vet dat je een shout-out geeft aan Greymouse. Heel vet. Hey, nu een track, een van de meest recente tracks van Sarface. En Sarface bestaat al uit Inspector Deck, 7L en Esoteric. En die hebben dus samen met Madman een track gemaakt. En die track heet Nightcrawler.

Daarvoor Dope DOD en Danny Holiday met Gada Gada samen met Rex. En over die Missy Elliott gesproken. Missy Elliott viel op bij Devante van Jodeci toen ze nog in de R&B groep Sista zat. En al snel schreef ze voor veel mensen diverse songs. Maar vanaf het moment dat ze samen met Gina Thompson de song The Things That You Do maakte, ging het helemaal los. In principe schreef ze nog altijd songs omdat ze als kind al ter plekke songs verzon en tafels en zelfs prullenbakken gebruikte om muziek mee te maken. Maar pas toen Devante van Jodeci haar vroeg om te schrijven, begon ze dat echt professioneel te doen. Daarvoor zat ze gewoon in die R&B groep Sista dus. En toen ze zelf het podium kreeg en met beide handen dat aanpakte, liet ze het niet meer los en werd ze gezien als een van de meest creatieve artiesten ooit. Zelf geeft ze aan dat ze gewoon doet wat de muziek haar laat voelen. Zowel qua flow, qua zang als qua woorden die ze opschrijft. En ooit kreeg ze de vraag wat ze nou leuker vond om te doen. Zingen of rappen? Ze wilde niet kiezen, maar als ze dan echt moest kiezen, vond ze rapper leuker om te doen. In 2008 kreeg ze de diagnose van de Graves' disease, een auto-immuunziekte die de schildklier aantast, met als gevolg dat de ziekte haar motoriek aantastte. Dus kreeg ze problemen met bewegen en dus ook met schrijven. En ook werd ze duizelig en kreeg ze te maken met haaruitval en gewichtsveranderingen. En ze heeft vervolgens een lange tijd behandelingen ondergaan. En daarom was ze dus ook even uit beeld verdwenen. Tegenwoordig heeft ze de ziekte heel erg onder controle via leefstijl en medicatie dingen. En zien we haar gelukkig weer zo nu en dan optreden en muziek produceren. Nu iets heel erg vets. Ik heb hier een 15-minute mix van niemand minder dan Slam the Flap. En die heet Top Dutch Volume 1.

0: Hey, Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.

0: paap every day.
1: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zou als ik jou was hier meer van gaan zoeken. Slam the Flap. En Flap is F-L-A-P. En dan ga je dat vinden en daar ga je heel erg blij van worden. Dat verzeker ik je. En wat ik je ook verzeker is dat je heel blij gaat worden van hoe we er nu uitgaan. Want we gaan er altijd uit met een banger. En een banger van je welste heb ik dit keer klaarstaan voor je. En dat betekent dus ook dat dit het einde is van de aflevering. Oh ja, ja. Maar volgende week zijn we er weer. En ik laat je dus achter met echt een absolute banger. Ik heb dit keer gekozen voor Rasco en Planet Asia met Gold Chain Era. En ik dank je weer voor het luisteren. En ik zeg tot de volgende keer op...

0: Check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 0584 4774.
1: 0584 4774.
0: This is Galaxy. It's 2 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers, dat schrijft de ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind. En de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: De Galaxy Airplay Top 20.
1: Dit is de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen van afgelopen week op Galaxy. Met deze week 3 nieuwe noteringen of re-entries in de lijst. Op 20 hoorde je net Ella May met 100. Vorige week nog op 16. Op 19 de eerste nieuwe in de lijst. Moved Joe. Met Pilé laat Moved Joe horen waarom hij momenteel een van de snelst groeiende namen binnen de Franstalige afro en urban scene is. De track verscheen oorspronkelijk op zijn EP Lundertaker en groeide uit tot een virale hit op TikTok en streamingdiensten. De pakkende hoek en dansbare productie maakten de track razend populair en leverde Moved Joe wereldwijd honderdduizenden Shazams op.
2: This is the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
0: De Galaxy Airplay Top 20. 19.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Airplay Top 20.
2: Bad Bunny met DTMF. Tijd voor een eerste overzicht in de Airplay Top 20. Op 20 deze week Ella May met 100. 19 nieuw in de lijst, Move Joe met Pilay. 18 is voor Drake, Too Hard for the Radio. Op 17, vorige week op 20, Ayra Starr met Where Do We Go. En net op 16, Bad Bunny. Op 15 komen we voor de tweede keer deze week Drake tegen in de lijst. Met Shabang levert Drake een van de opvallendste tracks van zijn 2026 album Iceman. Het nummer, geproduceerd door Manish Bidaye, combineert een minimalistische beat met zware baslijnen en Drake's kenmerkende, zelfverzekerde flow. Op Shabang rapt Drake over zijn positie aan de top van de hiphopwereld, succes en het omgaan met kritiek.
3: Manish on a beat, Shabang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head?
1: De Galaxy Airplay Top 20. Airplay Top 20. 15.
3: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
4: This is Galaxy Music.
3: Shabang.
4: Drake, Shabang. Now on Galaxy Radio.
5: Playing the biggest bangers 24/7.
3: Manish on a beat, Shabang.

0: Galaxy Airplay Top 20.
1: Dat waren de eerste 10 in de Airplay Top 20 van deze week. Uit zijn album Iceman hoorde je op 15 Drake met Shabang. 14 is voor Honey Flex en DJ Dylan met Punta Cana. Jonna Fraser staat op 13 met Pana. 12 is voor T.I. met Mr. Him. En net op 11 Jay, Controlando. Zo gaan we verder met de top 10 van deze week. Tot die tijd hoor je een paar nieuwe tracks. En dus kanshebbers voor een notering in de Airplay Top 20. Tot zo!
2: Hey, hey, hey!
3: It's new music first.
2: Yo, heads up!
3: New music now.
4: New feature music on Galaxy Radio.

We gaan hem laten zien wat een piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Met 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Het bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is. Bully dan het op pets. Waggies, zelfs op fatbikes. Al de noden te kroos.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen.

0: Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Een boot met toeristen is bij het Vietnamese eiland Phu Quoc omgeslagen. Daarbij zijn volgens de autoriteiten zeker 15 mensen om het leven gekomen. De speedboot vervoerde 32 Indiase toeristen en 4 bemanningsleden. Reddingsdiensten zoeken nog naar overlevenden en onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: De Galaxy Airplay Top 20.
1: De top 10 van de Airplay Top 20 van deze week. Met op 10, The Baby met Pop That Tank. Door naar de nummer 1 van deze week. Met op 9, Kevin en Roxy Dekker. Met Jij Hebt Mij brengen Kevin en Roxy Dekker twee van de grootste namen uit de Nederlandse muziekscene samen. De single verscheen op 30 april 2026 via Noah's Ark en groeide direct uit tot een enorme hit. Op een warme, melodieuze productie zingen Kevin en Roxy over onverwacht verliefd worden en het gevoel dat één persoon je compleet uit balans kan brengen. De relaxte rap van Kevin sluit naadloos aan op de frisse popsound van Roxy Dekker, die met deze samenwerking bewust een andere muzikale kant van zichzelf liet horen. De verrassende combinatie bleek een schot in de roos en leverde een van de grootste Nederlandse hits van 2026 op.
0: De Galaxy Airplay Top 20. 9.

0: De Galaxy Airplay Top 20.
1: Voor de derde keer in de Airplay Top 20 deze week, Drake. Deze keer met Janice, Shut the Fuck Up. Ook deze track is afkomstig van zijn 8e studioalbum Iceman. Op het nummer rekent Drake af met kritiek, geruchten en de constante aandacht van buitenaf. Met scherpe punchlines, een minimalistische trapproductie en zijn kenmerkende flow laat hij horen waarom hij al ruim 15 jaar tot de absolute wereldtop van de hiphop behoort. Op 9 staat deze week Kevin en Roxy Dekker. Op 8 vinden we T.I. met zijn tweede track in de lijst, Let Him Know. Broederliefde staat op 7. En net op 6 dus, Drake. Door met nummer 5, Fresh en Bare Minimum. Met Bare Minimum Starboy slaan Fresh, KM en producer Lassa de handen in één voor een zomerse mix van afrobeats, dancehall en nederhop. Op de track draait alles om luxe, succes en het leven als een starboy.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
3: And this is how we put it down.
4: I made the radio rock.
5: We are Galaxy.
6: That's right.

0: Viaplay Top 20.
1: We zijn bijna bij de nummer 1 van deze week. Maar eerst het laatste overzicht. 5 is voor Fresh met Bare Minimum. Op 4 vinden we Young Miami. 3 is voor Idali met Populair. Een track samen met Ronnie Flex en Frenna. Op 2 blijven staan deze week Kehlani en Folded. En deze week op nummer 1...
0: Top 20.
1: Dave & Tams. Raindance is blijven staan op de hoogste positie. De nummer 1 van deze week in de Airplay Top 20.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Dit is het Galaxy News. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American voetbalwedstrijden. De WK-finale is volgende week zondag. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de derde aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, krijgt mogelijk te maken met een nieuw obstakel bij de bouw van een luxe vakantieresort in Albanië. De verkoper van de grond wordt verdacht van het gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: bedje. Ik heb een bad bitch, zie je net boven de nippertje. Zet je telefoon aan de zijkant, ben bekend, je moet me niet filmen.
1: Was ook maar een beginnetje, we ontwikkelen fully primetime. Doe je ogen niet dicht, want de guy is sick, see you once in a lifetime. En de shit die ik rap lijkt net de formule van Albert Einstein. Zie voor koetjes en kalfjes praten, lijkt wel een dierentuin om mijn tijdlijn. Ga niet mee met die hype shit. Wel met de mode, maar kom standaard aan in mijn Nike. Zo mijn stylist, die begrijpt niks. Maar dat is normaal toch?

0: Check out the
1: music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten. Het was de 3e aanval op Kiev in een week tijd. Oekraïne zou vannacht ook aanvallen hebben uitgevoerd, onder andere op schepen die brandstof vervoerden. Het weer nog, het is zonnig en warm, er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond

0: Sluibewolking wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in. Yeah. In your car on the app.
2: The city clocked in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: Summer Hits, Urban Vibes.
1: Lijkt de hond van de buurman.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. Tot zover de Galaxy News Update. The city clock in. Yeah. In your car on the app. The city clock.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moesselregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen naar kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek

0: van 7 tot 9. En we are back in the studio, Galaxy Radio. Hey, als je net bent ingetuned, welkom man. Welkom bij Afrolotjes on Air, waar we je gewoon de heetste, tofste afro-scenes of afro-muziek geven. En eigenlijk ook gewoon wat er gebeurt in de afro-wereld, urban wereld. Je bent gewoon bij de juiste adres, man. And we have Chase on the ones and twos.
1: Yeah. It's your boy Jordan Chase and we back at it again. Afrolotjes on Air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net number 11 met AJ Bobo. Mm-hmm. En Monochrome en Halfa. En over Halfa gesproken, Halfa.
0: Charlie, I did. Ja, Charlie. Ja, het gaat goed, man. Lekker weer. Ik had gisteren mijn wine tasting event.
1: Ja,

0: Het was echt, ik was best wel geschrokken van de mensen die, natuurlijk zie je gewoon de tickets op Eventbrite, maar op een gegeven moment waren de tickets, was de ticketslot was gesloten en ik kon het ook niet meer aanpassen. Uh-huh. Maar op het laatst waren er nog mensen een bericht gestuurd van hey, dat ze nog even een ticket wilden kopen. Ze hebben het gewoon zo via een tiki gedaan. En ja, het was best wel een goede opkomst. Lekkere wijn, ook nog bingo's. Waarbij verschillende bedrijven ook hadden gesponsord. Zeg maar, was ook bingo. Uh-huh. En je kon een hele toffe tas winnen van pre-owned studio. Van een facial van de Melanin Clinic. Ook nog een foto station, zeg maar mirror selfie. Uh-huh. Van Magic Mirror Moments. Yeah. En dan had je ook nog een Shoot My Lifestyle 20% korting op een fotoshoot. Dus ja, het was echt heel nice. Ja, ik ga dit gewoon denk ik vaker doen.
1: Moet je gewoon vaker doen.
0: Ik ga het zeker vaker doen, ja. Locatie is ook echt top, dus...
1: Het zag er ook dope uit dat ik online zag.
0: Thanks.
1: Dus dat was wel nice. En ik was gisteren bij Legos NL.
0: Hoe was dat?
1: Dat was dope. Ik was samen met Amadi Blue. Ik ging even voor hem draaien voor zijn show. Mm-hmm. En dat was een lekkere show, dope show. Fuse ODG kwam zijn ding doen.
0: Dope.
1: Hij was het op een gegeven moment gewoon zat, sprong in de crowd.
0: Ik zag het, ja.
1: Dat was wel een dope element.
0: Ja.
1: Om de mensen gewoon mee te nemen. Hij sprong in de crowd. Wees één vrouw aan. Zij ging met hem dansen.
0: Ik
1: toen zei
0: zag
1: hij
0: het.
1: Tegen haar, oké, wijs iemand anders aan. Ging hij zoveel verder dansen. Toen op een gegeven moment wijs een paar boys aan. Die gingen een dingetje. Dus ja. Het was wel dope op te zien.
0: Dope.
1: Daarna kwam DJ Tunes. Die deed ook zijn ding. Dus het was all in all was het een...
0: Het was een geslaagde avond.
1: Ja, yeah,
0: heel tof. En dat was bij de Melkweg,
1: Paradiso,
0: toch?
1: Paradiso.
0: Oh, Paradiso. Oké. Ja, tof. En ook, hoe was de show van Amadi Blue? Ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Dope. Ik denk... was volgens mij een van zijn eerste shows en ja, you got it, man.
0: Eerst van zijn eerste, want hij heeft ook bij Apollosius een keer opgetreden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat waren gewoon inderdaad, dat kwam hij gewoon, deed hij gewoon de nummer.
0: Oké.
1: Maar dit was echt een show van een kwartiertje.
0: Oké, wauw.
1: En ja, de respons van de mensen daar waren ook gewoon goed.
0: Okay.
1: Dus dat was wel dope. Yes.
0: Oké. We hebben sowieso nog andere topics te bespreken vandaag. We gaan het even hebben over de festivals. Even een recap van Vunzige Deuntjes, Afro Nation en Sunsplash. Uh-huh. Ook eventjes een korte WK-segmentje, weet je wel, over de wedstrijden van Egypte versus Argentinië, maar ook Spanje, Portugal, Marokko en Frankrijk. Uh-huh. En gisteren was natuurlijk Spanje en België. Uh-huh. En dan ja, eigenlijk, ik sprak net al over Fuse ODG, maar hij was ook bij de Black Archives gisteren. En ja, een paar nieuwe releases, Chasing Gems. En dan kan je nog even lekker van het zonnetje genieten.
1: I mean, aangezien je toch aan het genieten bent, er is een nieuwe track gedropt van Victoni. Ik vind het een super dope track.
0: Hoe heet het? Want volgens mij heb ik het gehoord, ja.
1: Slick,
0: ja.
1: Laten we gelijk naar dat gaan.
0: Let's go.
1: Yeah.
0: Yes.
2: This is Afro Losses On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.

0: Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Afrolicious friends.
2: Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En welkom bij Afro Losjes on Air.
3: Yes sir, yes sir, yes sir. It's your boy Jordan Chase, we're back at it again.
2: Chase, wat heb je allemaal gedraaid net, man? Lekker tunes.
3: Je hoorde net Zap, Zap van Uncool MC. En je hoorde natuurlijk de nieuwe van Victony.
2: Slick.
3: Met Slick, Frenna, Odeel en Wizkid, Coca Body. En daarna ging ik ook eventjes naar Kish met Givano en Shake Body.
2: Nice.
3: Mannen zijn wakker.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Hé, hey, wat vind je van die tune van Frenna eigenlijk? Met Wizkid en Odeel.
3: Ja, het is een vibe. Ik vind het zeker een vibe. Het is... het geeft me inderdaad een Odeel vibe. Zo lekker laid back, lekker vibely, lekker nice. Weet je toch?
2: Oké. Okay.
3: Voor de girl. Voor de girl them.
2: Voor de girl them.
3: Voor de girl them.
2: Voor de girl them.
3: Ja man.
2: Oké. Doop, doop, doop. Ik vond het ook wel een lekker nummer. Alleen, ik weet niet. Ik miste toch wel de Frenna element.
3: Mm.
2: Ik miste toch wel iets van Frenna of zo. Ik had het inderdaad dat het echt meer een Odeel tune was dan dat ik echt Frenna erin hoorde.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Dus dat is het enige wat ik wel miste.
3: Ja, het zijn sterke spelers op die track, dus het kan zijn dat je dan...
2: Maar alsnog een sterke speler, dan heb je toch ook Wizkid is de sterkste speler. Dus zou het eigenlijk dan zou hij het eigenlijk dan moeten overrulen, toch? Maar uiteindelijk vind ik dat Odeel het meer...
3: Ja.
2: Maar misschien omdat het meer zijn vibe
3: zijn
2: is.
3: Zijn vibe,
2: ook.
3: Ja. Ik denk dat als je inderdaad in iemand zijn vibe gaat, dan...
2: Ja. Dan gaat het overrulen, ja.
3: Daarom.
2: Ik ben benieuwd, man. Ik weet niet, misschien als Frenna gewoon echt zo'n pretty girl beat of zo eronder was gegooid. Of een Kilele. Dan zou het misschien meer een Frenna... I don't know. Zou misschien zelfs... Misschien zelfs Wizkid dan. Ik ben gewoon benieuwd. Ik wil dat hij meer featurings gaat doen met buitenlanders. Misschien een Davido. Frenna Davido.
3: Is er al geweest.
2: Echt?
3: Ja.
2: Welke dan?
3: Pretty Girl Remix.
2: Oh ja.
3: Dus maar eigenlijk de enige persoon die nog overblijft is een Frenna
2: Burna.
3: En Burna.
2: Hey, Frenna en Burna Boy.
3: Of een Frenna en Remma.
2: Oh, Frenna en Remma, ja. Ja.
3: Ik denk dat die ook wel gek kan
2: worden. Ja, kan zeker gek worden. Ja. Oké, dope. Nu we toch over Frenna praten. Ja, de festivals. Vunzige Deuntjes, Avro Nation, Sunsplash. Hey, Vunzige Deuntjes. Hè, het zou bijna niet doorgaan, maar ze hebben het toch wel echt laten lukken. Ik heb alleen maar toffe filmpjes gezien. Mensen werden ook geïnterviewd en zeiden van... Hey, ik ben echt blij dat het alsnog gewoon doorgaat. En dat mensen massaal gewoon achter Vunzige Deuntjes staan... en echt de culture proberen te pushen ook. Dus ja.
3: Nee, ik denk dat het is wel mooi om te zien, want er zijn een heleboel... om het even zo te zeggen, urban festivals die... soort van allemaal niet echt door zijn gegaan dit jaar.
2: Ja.
3: Dus ik vind het wel mooi dat er gewoon een vorm van een culture is die zoiets heeft van, nou, dit moeten we gewoon door laten gaan.
2: Gewoon doorpakken.
3: Dit moeten we gewoon doen. En als dat betekent dat we allemaal onze schouders eronder moeten zetten, dan moeten we dat gewoon doen. En dat is gewoon nice om te zien.
2: Ja.
3: Ja.
2: Avro Losjes Sound System was natuurlijk bij de Cookout.
3: Big up Sean Johnson.
2: Big up.
3: Ik was er niet. Dus toen heeft hij het overgenomen. En he delivered, man. Dus big up Sean Johnson, big up Amarty, big up Dash. Ja, toch? Ze hebben het laten lukken.
2: Ze hebben het laten lukken, ja. Heel tof, heel tof. Ik zag ook bij de Cookout dat Defano, Holwijn, Yuki. En nog die andere weet ik even niet.
3: Gaas? Ja.
2: Dat ze nu een soort van trio die DJ zijn geworden nu.
3: Uh-huh.
2: Heb jij toevallig iets? Ik ben wel benieuwd of ze goed hebben gedraaid. Of dat het gewoon meer een soort van...
3: Ik heb niet echt per se feedback gehoord, maar wat ik zag... zag er wel gewoon goed uit.
2: Goed uit. Okay.
3: Ze hebben les gekregen van DJ Abstract, dus dan moet het sowieso wel goed zitten.
2: Mm-hmm.
3: En wat ik heb gehoord, mensen kwamen het supporten. En wat ik online zag, zag er inderdaad ook gewoon dope uit. Dus
2: dope.
3: Shout-out naar hun.
2: Shout-out naar hun. Ik ben benieuwd naar meer. Hey.
3: Ik ben ook benieuwd naar meer. Ik hoop dat ze het serieus nemen.
2: Ja, waarom niet?
3: Ik neem het serieus. Dus ik hoop dat ze het serieus nemen en ze gaan het ook echt uitspelen. Dus dat vind ik wel, dat, als ze dat zouden doen, zou ik dat wel echt tof vinden.
2: Ja. En wat was de genre die ze gingen draaien voornamelijk?
3: Ik denk dat ze gewoon voornamelijk gewoon een beetje... Een beetje urban. Voor alles een beetje.
2: Oh ja, toch. Ja. Afro Nation, Portugal.
3: Het was weer eentje.
2: Het leek alsof dit jaar gewoon wat groter was uitgepakt. Mm-hmm. Je zag heel veel... Ik zag Remma was er. Mm-hmm. Burna Boy was er. Mm-hmm. Wizkid was er. Mm-hmm.
3: Ik zag R2B's was er.
2: R2B's was er ook. Volgens mij hadden ze Dope Nation ook...
3: Ze hadden Dope Nation meegenomen.
2: Kijk daar.
3: Die piano stage was weer helemaal propvol. Mm-hmm. Dat is gewoon grappig om te zien. Want ik zag heel veel mensen die zoiets hadden van... ze gaan gewoon lekker naar de piano stage. En missen alle optredens. En they don't give a fuck. Het is gewoon wat het is. Ik zag heel veel filmpjes voorbij komen van Uncle Waffles. Die heeft sowieso gekild. Ja. Dus like I said, het was weer eentje dit jaar. En het mooie ervan... Afro Nation is zo spits. Omdat ze gewoon letterlijk... Ik denk op dag 2... Mm-hmm. Hadden ze al een link gezet voor de kaartjes van volgend jaar.
2: Ja. Ik had het al gezien. Ja. Hey, ik moet ook wel zeggen, wat ik heel tof vind van Afro Nation ook, is dat ze geen verschil maken tussen oud en nieuw. Uh-huh. Zo was er bijvoorbeeld een hele toffe, eigenlijk gewoon een legendary Congolese artiest. Hij heet Awilo Longoba. Uh-huh. Hij heeft een nummer eigenlijk Carolina gedropt ooit, in de jaren 90 eigenlijk. Uh-huh. En toevallig woont zijn dochter hier in Nederland.
3: Okay.
2: En hij was er ook. En hij heeft ook gelinkt met Remma bijvoorbeeld. Maar ook met Eben. Uh-huh. Dus ook hele toffe foto's. Dus dat vond ik ook wel heel tof om te zien. Dat gewoon legendary artists daar gewoon optreden ook.
3: En ze zijn ook, ze waren ook tapped in de R&B hip-hop kant. Gunna was daar.
2: Ja.
3: Kalani was daar. Dus dat... ik denk dat ik Kalani wel live zou willen zien.
2: Ja, ik ook wel. Ja. Ze gaf me echt wel de chills, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Zag er wel dope uit.
2: Ik denk ook wel tof, omdat je dan op een gegeven moment ook een soort van crossover Afrikaanse artiesten met inderdaad Amerikaanse R&B-artiesten. Ik denk dat er daarmee ook meer samenwerkingen gaan komen.
3: Dat is ook zo.
2: Ja, ik denk het wel, man. Echt heel tof.
3: Dat is ook zo. En over samenwerkingen gesproken.
2: Ja.
3: Er is een samenwerking naar buiten gekomen.
2: Ja.
3: Dus ik denk, laten we gewoon naar dat gaan.
2: Ja.
3: Jonah Fraser, Tiwa Savage en Turn It Up.
2: Turn It Up.
3: Let's get it.
4: This is Afro Luscious On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.

0: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. We're back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net de Chasing Jam van deze week. En dat was niemand minder dan Kodjo Black met Bounce. My guy is back. Hij heeft er eentje weer, hoor.
1: Absoluut.
0: Hij heeft er eentje.
1: Ja, ik zag hem online. Hij is echt goed.
0: En dit is eindelijk... En ik zeg dit ook respectfully. En Maxi, als Maxi hier was, big up Maxi, big up Biga, zijn er vandaag dit. Maar als Maxi hier was, had hij het sowieso beaamd van, oké, dit is eindelijk.
1: Deze zit in Maxi's top 5 trouwens. Ik heb hem net gezien online.
0: Uh-huh.
1: En jij draaide hem en toevallig
0: kwam die
1: top 5.
0: Dus
1: dat
0: zijn we zijn op één lijn.
1: Jullie staan op één lijn, absoluut.
0: Op welke
1: absoluut.
0: Nummer staat hij?
1: Op nummer 5 wel, maar
0: kijk,
1: alsnog.
0: Oké, Maxi, sorry, maar hij kwam wel in die top 2.
1: Wel, hè? Ja.
0: Geen stress, want daar hebben we het morgen over.
1: Ja.
0: Geen stress. Maar, Bounce, Kodjo Black, you got one for the summer. Als hij dit goed doortrekt, hey, who knows? Ik denk, als deze track,
1: ja,
0: zeg maar, door wil gaan naar 13 december, Rema erop gooien, man.
1: Hey, wauw. Daar zeg je wat, hè?
0: Rema erop gooien.
1: Ik denk het ook, hoor.
0: Ja.
2: Uji!
1: Ja, goeie.
0: Remember where you heard that first. Dus dat was de Chasing Jam. Chasing Jam van deze week. Kodjo Black, Bounce. Check die shit, stream die shit. Je kent het wel.
1: Ja.
0: Doe die shit.
1: Wauw. Hey, guys. We gaan het even hebben over de WK.
0: Mm-hmm.
1: 2026, want er zijn nu 4 wedstrijden geweest. Ik heb niet allemaal gekeken. Maar...
0: Om te beginnen?
1: Ja.
0: Om te beginnen. Marokko was de enige Afrikaanse land die er nog in was.
1: Maar ze zeiden dat ze niet voor Afrika gingen spelen. Maar oké, daarom moet.
0: Ja, nee, ik claim het, ik zeg het, daarom give a fuck.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb die ook gehoord.
1: Mm-hmm.
0: Big op die Marokkanen die wel vinden dat ze uit Afrika komen. Sommigen gaan via Spanje en zo, dus dan hebben ze het gevoel ze zijn niet uit Afrika. Geen stress. Dat is weer David Barrero, want ik zie, ik ga in mijn bag.
1: Oké.
0: Yes.
1: Ja, WK 2026, 4 wedstrijden, Egypte vs Argentinië, dat was op 7 juli. Dat is geëindigd met 2-3 voor Argentinië. Ik zeg je eerlijk, ik heb deze wedstrijd... Ik ging het niet kijken, maar mijn buurman is half Egyptisch en hij liep te schreeuwen. Ik dacht, jongen, moet ik kinderbescherming bellen of zo? Wat de fuck gebeurt er? Sorry, maar hij ging dus inderdaad de wedstrijd kijken. Toen dacht ik, dus ging het ook kijken. En ik zeg je eerlijk, ik had hem wel echt aan Egypte willen geven. Want die Egypte, trouwens, niet alleen Marokko, Egypte was er ook nog, hè? Die twee, nee, dat was in die week.
0: Oh ja, was in die week.
1: Ja, dus niet alleen Marokko,
0: ja,
1: Egypte.
0: We waren de laatste.
1: Ja, precies, die twee. Ja, ik had hem
0: maar
1: wel
0: Egypte
1: echt...
0: had nog kans.
1: Snap je? Egypte was echt, ik had het echt, want het stond eerst 2-0, hè. Het stond eerst 2-0 voor Egypte. En uit het niets, bam, Argentinië, hebben ze gewonnen.
0: Mm-hmm.
1: Daarna komt Spanje, Portugal. Ik weet niet of je die gekeken hebt.
0: Ja, snel.
1: Oké, hoe was dat?
0: Was een intense wedstrijd. Ronaldo kwam niet aan de bal.
1: Oh,
0: dat
1: shit.
0: Dat is wel kut. Dus dat zorgde er wel voor dat het een beetje, ja... Ik wil niet zeggen wild, maar het was een beetje lastig voor hem. Die Spanjaarden, ja, die doelpunten die ze hadden gemaakt, ja, het was het doorheen komen en boom, even niet opletten en ze zijn er doorheen en het is klaar. Kijk, voor die Spaanse mannetjes, er zijn niet super veel lange mannetjes in Spanje.
1: Nee, klopt.
0: Dus daar gaat alles over de grond, tactisch, snel. Ze weten wat ze moeten doen, ze kennen elkaar, voelen elkaar, pas, je weet toch? Dus, Het is lastig. Het is lastig zo, maar... Ja. Het was een moeilijk... Het was, want ik zat op dat moment zat ik in een hotel, was ik aan het kijken en...
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat er een heleboel... Ik denk niet per se Portugezen, maar meer Ronaldo-liefhebbers in de building waren.
1: Oké.
0: Okay. Dus hun vonden het ook... Faya.
1: Ja,
0: dus hij ging ook heel vaak...
1: Ja.
0: Dus dat was ook kut. Maar
1: mooi om te zien.
0: Al was het een intense wedstrijd.
1: Ja, oké. Okay. Dan gaan we door naar Frankrijk vs Marokko. Dat is op 9 juli.
0: Ik denk dat we die allebei hebben gezien.
1: Ik heb die ook gezien, ja. En ik dacht wel bij mezelf van morgen, als Marokko wint, dan wordt Osdorpplein ook weer helemaal gekkenhuis overal. Ik dacht, als ze winnen en als ze verliezen, dan wordt het gekkenhuis.
0: Was kut.
1: Ja.
0: Ja, was kut.
1: Ja, was kut. Maar ik zelf, ik ben in Parijs geboren. Ik heb er even gewoond. Niet heel lang hoor. Mm-hmm. Maar ja, het is niet eens voor.
0: Ga door. Geboren.
1: Gewoon 2 jaar, oké. Dus 2 jaartjes.
0: Geboren en loesoe.
1: 2 jaartjes, ja, rustig aan. Maar kijk, Frankrijk heeft gewoon zoveel Afrikaanse spelers. I just cannot be for them, snap je? Love naar Marokko wel, dat ze was een lange goede strijd wel. En ze spelen ook echt met eer, vind ik. Echt met trots ook. Dus dat moet ik ze wel geven, maar ja, weet je.
0: Nee, maar die laatste wedstrijd, shout-out naar Marokko, maar... Laatste wedstrijd kwamen ze er niet doorheen.
1: Nee, hè? Nee. Ze waren niet echt aanvallend, maar ze waren meer verdedigend.
0: Ja, ze hadden geen keus.
1: Oh.
0: Het was niet van, we hebben keus, dus we gaan. Nee, ze hadden volgens mij 1,5 schot op goal.
1: Oh, oké.
0: En dat is het, voor de hele wedstrijd. Dus het was heel veel achter de feiten aanlopen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar Mbappé en Hakimi, zijn ze nou teamgenoten van elkaar?
0: Ze waren teamgenoten.
1: Oké, okay. Yeah. Want ik hoorde ook heel veel dat op een gegeven moment toen Frankrijk scoorde, dat Mbappé echt wel een beetje ging kijken naar Hakimi van of het wel of het wel goed met hem ging of zo. Weet je? Ik denk dat hij een beetje zo'n feeling had van...
0: Dat was mij niet opgevallen, maar...
1: Oké. Okay. Nou ja, alleen... de Marokkanen wel. Dus.
0: Maar het was... Maar, dit toch waar heel veel mensen het ook over hebben is, als Nederland had gewonnen van Marokko, dan was het nu Nederland-Frankrijk. En ik weet ook niet hoe die eruit zou zien. Dus, dankjewel Marokko. Jullie hebben ons laten zien. Wat is jouw predicament finale?
1: Kijk, dat ding is ook, je toch die Erik Haaland, is hij nou van Zweden?
0: Ja.
1: Ja, ik check hem ook de laatste tijd en ik denk ook wel dat Zweden... Ik denk uit het niet dat Zweden misschien kan winnen, maar anders is het Argentinië. Maar dan denk ik wel dat ze echt wel money erin... Dat is wat ik denk. Ik heb ook trouwens ook iets gezien dat Argentinië iets fraudulent bezig waren met...
0: Ze zeggen ja, Messi.
1: Ja, heb ik gezien, maar hè. Dus of het is weer Argentinië, of het is Frankrijk, of het is Zweden.
0: Oké, dat is de winnaar dus, oké.
1: Ja, en jij?
0: Ik zeg finale Argentinië-Frankrijk.
1: Oké.
0: Tegen elkaar. En dan denk ik wel dat Frankrijk een pak.
1: Als Frankrijk een pak, pile.
0: We gaan niet eens veel praten. Laten we alvast genieten voor Frankrijk.
1: Ja, laten we dat doen. Let's get it.
2: This is Afro Losses On Air. Bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.

0: is je boy Joe de Chaser. We back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net Dope Nation met Kakalika. En daarvoor hoorde je Mensa met Sensa. Featuring Tion Wayne, de remix. Begonnen met Pile. Pile van Mavo Joe. Mm-hmm. Ik hoop dat ik het goed zeg. En Eben Badu met Bologotanga.
1: Bologotanga.
0: Bologo.
1: Voor de mensen die weten wat Bologotanga is, het is een plaats in Ghana, noorden van Ghana. Uh-huh. En ja, eigenlijk dat.
0: Ja, oké.
1: Okay. Als je toevallig wist, als je toevallig niet wist.
0: Bij mij moest je geen bevestigd is ook.
1: Nee, niet bij jou, maar nee, ik weet dat het daar is. Oh, okay. Ik ben geweest, ja. ooit.
0: Daar zo.
1: Gewoon, het is een beetje savanne. Ja, okay. Savanne gebied een beetje, weet je toch? Savanne gebied. Oh. Het is heel droog daar.
0: Oh, oké, okay. Sahara.
1: Het is een beetje Sahara-achtig, ja.
0: Sahara-achtig. Achtig, oké. Okay.
1: Ja.
0: Hey, Bologotanga.
1: Bologotanga.
0: Ja, man.
1: Maar ja, Fuse ODG. Hij is in Amsterdam. Hij is in Nederland, of hij was... En hij was dus bij de Black Archives.
0: Ja.
1: En hij ging eigenlijk gewoon een beetje lecture geven over zijn journey als artiest. Maar ook als Afrikaans artiest. En eigenlijk de genre die hij eigenlijk wel echt bekend heeft gemaakt. Ik denk wel dat het echt Fuse ODG was die de Azonto sound echt heeft gepusht naar international recognition.
0: Ja! Ja,
1: zou wel, toch?
0: Of, I mean, je zou dat kunnen zeggen. Ik bedoel...
1: Het was er al, maar hij heeft hem wel, zeg maar, echt wereldwijd...
0: Ja, hij heeft de grootste nummer.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Dat heeft ervoor gezorgd. En daarna kwam die van Sako.
1: Ja.
0: You killing him.
1: Ja.
0: Yeah. You go kill me.
1: You go kill me, ja. Ja.
0: Dus,
1: Jawel, hij is een pioneer.
0: Big up, kill beats.
1: Ja.
0: 100%.
1: Absoluut. En hij heeft ook natuurlijk opgetreden, dus was wel gelijk een hele mooie brug. En je hebt trouwens ook net de nieuwe banger eigenlijk die vandaag is uitgekomen, Jonna Fraser en Tiwa Savage, gedraaid. Mm-hmm. Ik ben ook echt benieuwd, hoe is die samenwerking tot stand gekomen? En gaan we meer van dit soort nummers of collabs krijgen van Jonna?
0: Ik denk sowieso wel van Jonna, maar ook wel gewoon, denk Jonna... Frenna, ik denk dat we nu ready zijn om de next step te nemen. Ik bedoel, we zien allemaal wat iemand zoals een Disting doet. En die verkoopt gewoon fucking uit, gewoon zalen uit in Toronto en die dingen daar zo. Like, hij is gewoon een major artist. Dus ik denk dat we ook ready zijn om die stap te nemen. En ze gaan de lekkere kant op.
1: Ja, ja. Eens. Als we nog verder gaan in de Nederlandse scene, is er een nieuwe film uitgebracht, Sugar. Uh-huh, uh-huh. En dat is best wel big news, want onze andere artiest in Nederland die speelt erin, Delani.
0: Ja.
1: En ik heb hem nog niet gezien, ik zag haar gezicht alleen. Ja. Ik heb alleen nog niet echt gezien waar het over gaat.
0: De trailer heb ik nog niet gezien,
1: nee. Maar ik denk dat dit wel haar acteerdebut is. Want
0: volgens mij wel, ja.
1: Ja, hè? Dat is wel big news voor haar. En ik ben ook echt benieuwd waar het over gaat. Maar wat ik gezien heb, speelt het zich sowieso af in de Bijlmer. En een beetje, denk ik, over liefde, een beetje drama.
0: Ja, liefde, huishoudelijk geweld, et cetera. Bij iemand blijven bij wie je eigenlijk niet zou moeten blijven. Dat is het beetje...
1: Beetje toxic...
0: Ja, beetje toxic zijn en naar huis komen en in elkaar geslagen worden, et cetera.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik ken het wel.
1: Ik ken het niet, maar... ik ken het niet.
0: Nee, maar ik vind het sowieso dope om te zien. Ian heeft ook een paar nummers gemaakt voor de film.
1: Dope.
0: Dus dat is ook dope om te zien. Big up Ian.
1: Big up Ian.
0: Ja, man. People are working.
1: People are working, indeed.
0: En ik vind het dope om te zien dat er eindelijk dat mensen opstaan en zien van oké, nou, we kunnen ook verschillende dingen doen. We hebben ook gewoon meer Nederlandse films nodig die gewoon ook gewoon dope zijn.
1: Ja.
0: En ja, wie weet komt binnenkort de Nederlandse power.
1: Hey, weet je wat ik wel vind, als ik mijn mening mag delen, is dat vaak wel, dan zie je al vaak bij de black community, zie je wel, ik vind het soms een beetje vervelend om te zien dat het dan weer zo over zulke dingen gaat, weet je wel? Over broken homes en een soort narrative die elke keer dan bij ons als een soort vlek. En ik vind het af en toe gewoon pijnlijk om te zien, denk ik, niet weer. Het is niet alleen dat.
0: Nee, zeker niet. Maar het is, ik weet het, het is lastig om...
1: Het is ook gewoon weer in de bel, maar denk ik, ja, weet je, zo fucking hell.
0: Er is handig wel gebeurd.
1: Ja, nee, niet alleen daar, maar het is weer zo van, oh ja, in de bel, maar ja. En de dame en de, ja, I don't know, man. Like, altijd die narrative.
0: Soms zeggen mensen, je toch? Je moet één keer het verhaal vertellen. Als mensen niet luisteren, moet je het nog een keer vertellen.
1: En dan de hele tijd. Dat is gewoon
0: zodat mensen horen waar het over gaat. En dat ze gaan begrijpen van, oké, we need a change. Dus maybe, je toch? We need a change. Zodat er andere verhalen kunnen komen, snap je? Young black entrepreneurs die nu
1: geboren zijn. Die zijn er genoeg.
0: Ja, die nu geboren zijn in de Bijlmer. Die moeten we nu gaan uitlichten. En je toch? I mean, je toch? Let's get it.
1: Oké.
0: Ja. Ik weet, ik heb helemaal niks te zeggen, maar okay. Live is live.
1: Deze laten we gewoon doorgaan naar Choose, man.
0: Big up yourself.
1: Big up Delani en big up the film Sugar.
0: Yes, sir.
1: Chase, take him away.
2: Oh. Afrolosh is on air with Jordan, Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukt de burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B. This

0: is Afro Loshes On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Afro Loshes On Air.
2: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase. We're back at it again. Afro Loshes On Air, elke zaterdag van 7 tot 9. En je hoorde net Broederliefde met Maak Me Niet Heet. En daarvoor hadden we KM met Jandro. En dat was Hard. Zo een van, ik wil wel zeggen, is een van mijn pokoes, man. Ik vind het een, best wel een underrated pokoe. En het heeft niet zoveel love gekregen alsof als het zou moeten krijgen. Maar ik heb dat met meerdere tracks van Jandro. Ik vind dat Jandro een van de mannetjes is.
3: Ja.
2: Die meer love zou moeten krijgen.
3: Dus. Ja. Ja, ik denk dat hij wel. Je hebt het vaak ook bij groepen zoals. Het is een hip-hopgroep of een trapgroep eigenlijk. Waarvan ik dan. Dus die is overleden. Geen, niet Offset, ook geen.
2: Migos?
3: Ja, Migos, maar je hebt zeg maar die is overleden.
2: Oh,
3: Take Off. Ja, echt hè. Ja. Take Off, ik vond hem ook wel echt underrated. Maar ik vond van alle drie vond ik hem wel echt het qua.
2: Ja, was die ad-lib. Kijk, ik ga niet voor je liggen.
3: Hij was het voor mij echt wel hoor.
2: Voor heel veel mensen was hij het inderdaad. Voor mij niet zozeer. Ik was wel, ga niet voor je liggen. De enige, ik ging wel dip en dabben. Tussen? Offset en Quavo.
3: Oké, Quavo, voor mij was het Quavo ook. Offset.
2: Ja, Offset was die. Voor mij was het. Ja, man. Even die randje guy. Ja, man, pas.
3: Nee.
2: Ja, man.
3: Nee, voor mij was het echt Quavo. Maar op een gegeven moment besefte ik van nee, man. Nee, maar was die andere. Ja, vond ik wel. Ja. Mama! Ja. Family!
2: Ik ga je helemaal laten. Ik wou nog even doorgaan op het hele groepen gebeuren waar je het net over had.
3: Yeah.
2: Ik ga hem even snel pakken. Pas. Heb jij de versus gezien? B2K tegen Pretty Ricky?
3: Nee.
2: Oké.
3: Wauw, wanneer was dit?
2: Dat was volgens mij drie weken geleden.
3: Oké.
2: En ik zeg je eerlijk, ik was super biased. En ik had zoiets van, ja, ik denk, want B2K had echt zoiets van, broer, ze gaan niet halen. Zijn onze kleine broertjes, ze gaan niet halen, dit. Pretty Ricky had zoiets van, broer, don't do it. De fans hadden zoiets, broer, don't do it. En uiteindelijk kwam er een interview voor die show van, hey, met Pleasure P, wat ga je doen? Ga je ook eigen nummers zetten? Het is geen Pleasure P, Omarion show, het is Pretty Ricky, B2K, ik ga geen eigen nummers doen. Hij zegt, op een moment dat hun eigen nummers, of dat hij eigen nummers gaat doen, dan hebben ze verloren.
3: Okay.
2: Voor mij.
3: Ja. Cool. Oké, okay. Ik hoor je. Oké.
2: Uiteindelijk hebben ze eigen nummers gedaan. Maar voordat ze.
3: Hebben ze toch wel eigen nummers gedaan?
2: Ja, dus Omarion heeft eigen nummers gedaan. Maar voordat hij dat heeft gedaan. Ik denk dit is de eerste keer dat ik een versus heb gekeken. En dan ga ik weer verder met de show. De eerste keer dat ik een versus heb gekeken, dat iemand gewoon eigenlijk gewoon 20-0 heeft verloren. B2K heeft niks gepakt. Niks. Helemaal niks.
3: Ja. Damn.
2: Ja. Dat is wel. Dat ik dacht, ik was shocked. En ik dacht, wow. Maar dat zeg ik, onderweg naar die versus had ik sowieso, hey, wacht even, wat gaat gebeuren? En toen op een gegeven moment hoorde ik. Ging ik naar die Pretty Ricky tracks luisteren, dacht ik.
3: Ik moet eerlijk bekennen, ik ken niet zoveel Pretty Ricky.
2: Kijk, weet je, is
3: tunes. Maar misschien als ik het hoor, denk ik van oh ja, maar ik ken echt maar twee of drie echte hele bekende.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: En voor mij was het altijd B2K.
2: En weet je, het is. Het ding is zeg maar. Het is één, het heeft grotendeels echt te maken met de tijd waarin we leven. En de tijd waarin we leven is iedereen gewoon vrij en iedereen wil gewoon doen en laten wat ze willen doen. En B2K nummers, achteraf gezien, zijn best wel light skin gladde nigger pokoes.
3: Oh.
2: En Pretty Ricky pokoes zijn echte
3: rauwe. Smerige.
2: Yes.
3: Ja, oké. Okay.
2: Yes.
3: Ja,
2: okay. Yes. Yes.
3: Dat is R. Kelly.
2: Yes. Yes. Zie je, ik ging er even bijna.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Dat ja, ik, ja, okay. Ja, hoe je het even over groepen had. En ja, okay. Dacht ik, ah, boom, boom.
3: Oké, okay, ik ga hem even checken. Goeie.
2: Check het even.
3: Ik
2: ja,
3: ga hem
2: man.
3: Checken, ja.
2: Oké.
3: Okay. Hey, trouwens, we hebben niet eens even gecheckt met de luisteraars. Hey, als je net bent ingetuned, welkom bij Avro Losjes on Air. We hadden het net even over... Chase had het net eigenlijk over B2K en Pretty Ricky, zeg maar. Een soort van...
2: was een versus.
3: En weet je, als je nog andere toffe onderwerpen, Afro-gerelateerd of urban, laat het ons graag weten op 085-029-4x2.
2: 4x2. Yes, sir. Ik ga even... Er is nog een hoop te doen. We hadden het al, we hadden aangegeven wat er allemaal we zijn. We zitten nu midden in festival season.
3: Ja.
2: Er zijn nog een aantal dingen die eraan komen. Er zijn een aantal dingen die eraan komen van... Vanuit onze kant, Afro Losjes kant. SB, je hebt een...
3: Ik heb een lijstje, inderdaad.
2: Een lijstje
3: de party agenda, zeg maar, voor de komende maanden. Uh-huh. We hebben op 1... Of nee, ik begin eigenlijk vanaf...
2: 30 juli.
3: 30 juli hebben we inderdaad. De Amsterdam Social Club, de SOS eigenlijk. Uh-huh. En Afro Losjes hebben op die dag... 30 juli valt op een zaterdag,
2: nee,
3: vrijdag.
2: 30 juli valt op een donderdag.
3: Op een donderdag, oh ja, donderdag.
2: Donderdag 30 juli.
3: Donderdag 30 juli... de SOS hebben we Afro Losjes, waar je ook gewoon weer de tofste Afro beats, Afro tracks, Amapiano, you name it, we got
2: dit,
3: it for you.
2: En dit keer wordt het een, waarschijnlijk een all-female line-up.
3: All-female line-up,
2: dus dat,
3: dope.
2: Dat vind ik wel dope om te zien.
3: Okay.
2: Dus female stand-up, komen jullie naar buiten in groepen,
3: ja.
2: In bulken, support
3: laat
2: movement.
3: Laat ze even zien dat jullie het ook kunnen, dat wij het ook kunnen.
2: Snap je, dat jullie ook die support hebben, dus kom kijken naar je meiden.
3: Ja.
2: En 1 augustus... Hebben we Afro Losjes, X-Go-To, X.
3: Parels
2: van de Stad.
3: Mm-hmm.
2: En dat wordt dan ook samen de pre-party van Parels van de Stad. Dus dat wordt ook een hele interessante. De Go-To-Bar is daar. Ik weet nog de laatste keer dat Afro Losjes iets bij... Het is in Eiland. De laatste keer dat Afro Losjes iets bij Eiland deed met de Go-To-Bar... weet ik dat heel veel mensen hebben genoten. En heel veel mensen zijn naar huis gegaan. Er zijn een paar baby's geboren vanaf die dag. Dus... I mean, if you're trying to get pregnant. I'm just saying. Dus dat is 1 augustus. Pull up in Bulke. Pull up met je mensen. Big shout out naar SP.
3: Pull out.
2: Yay.
3: Woogie.
2: I'm just saying.
3: Pause.
2: Dat is 1 augustus. Zijn we te vinden in... en dat is ook, overigens is ook een day party.
3: Ja, dat
2: dus,
3: is wel fijn.
2: Ja, het is een day party, dus het is van 5 tot 11. Dus make sure you're there. Eiland in Amsterdam-Noord. Je weet zelf waar we zijn. Wat hebben we nog meer, Des?
3: We hebben daarna nog de zaterdag 29 augustus... hebben we de Afro Losjes X Afro Paradise. Het is eigenlijk de pre-carnival
2: yes.
3: Party.
2: Voor de Notting Hill Carnival people die naar de UK gaan. 29 augustus staan we met Afro Losjes en onze family in London, Afro Paradise. Staan we in de Brixton Jam. Dus make sure you come there with in Bulke. Je toch? Make sure you come there with all your peoples with the good vibes. Dit is al de derde keer op een jaar achter elkaar dus. En we doen het. Het is gezellig. Iedereen is gekomen, gaat altijd eruit met good vibes, good energy. En heeft altijd weer zin in meer. Dus als je naar carnaval gaat dit jaar, make sure you pull up Afro Paradise, X Afro Losjes. En in de Brixton Jam, make sure you're there.
3: Make sure you're there.
2: Ja. Yeah. En dan... Denk, als je de Afro Losjes events, heb je ook de Afro Losjes Sound System. Wij zijn ook te vinden in Tomorrowland.
3: Shit.
2: Dat is 18 juli. Volgende week zijn we te vinden in Tomorrowland.
3: Shit.
2: Dus dat wordt ook heel gezellig.
3: Heb je nog een plekje over voor mij?
2: Ik ga je zo achter de schermen geven. Okay. Vertellen hoe dat helemaal in elkaar zit.
3: Oké.
2: de week daarop, 24 juli, zijn we bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dan moeten we die afsluiten. Volgens mij, als ik het goed heb, de Froday Stage. En de line-up voor die dag is een en al feest. Dus,
3: shout-out naar Nijmegen, maar ik vind Nijmegen echt een gezellige stad.
2: Nijmegen is gek. Ik geloof Nijmegen.
3: Ja,
2: Nijmegen
3: ik ook. Ja.
2: Dus en daar zijn we, ik ben daar volgens mij, of ja, de Sound System is daar. Jawin zag ik ook op de line-up, Melvie zag ik op de line-up. Dus, en volgens mij, if I'm not mistaken, ook Rockefeller zag ik op de line-up. Dus het wordt een serieuze vis aan die dag, man. Dus als je in Nijmegen bent of zoiets van, hé, ik wil even reizen. Hé, Nijmegen.
3: Even naar een andere stad.
2: Even naar een andere stad. Pull up naar daar, dat is de 24e. En de 18e zijn we in Tomorrowland.
3: Dus, in België.
2: In België. Daar, ik hoop dat je kaartjes hebt. Want, ja, nee. Maar wij zijn daar. En daarnaast heb je ook dat Jordan Chase soms even buiten is. Los van de Avalon Sound System. En dan, daar ben ik dan vrijdag 17 juli.
3: Oké, volle agenda heb jij, zeg.
2: Ja, we doen ons best. We doen ons best. En dan, ja, dus dan zijn we vrijdag 17 juli zijn we bij Avanza Summer Vibes. Is een, ja, kan ik het een beach party noemen? Het is een beach party, is bij Eiburg.
3: Oké. Okay.
2: Daar zo, dus is een strandtent. Dus dat wordt ook heel gezellig. Lang geen beach party meer gehad. Dus kom daar, is een grown and sexy party.
3: Oké. Okay.
2: Dus je moet wel op leeftijd zijn om naar binnen te komen.
3: Oké. Okay.
2: Dus, en dan, als je niet op leeftijd bent, kan ik je ook niet helpen. Ben je op leeftijd?
3: Hoe kunnen mensen kaartjes halen? En wat, hè, mensen, ik denk dat grown and sexy people willen gaan. Dus,
2: I mean, check it online. Avanza Summer Vibes. Check mijn socials. Check mijn stories. Dan kan je zo, zie je wel de link ergens voorbij komen. En dan koop je kaartje. Support the system. Wordt gezelligheid. Like I said, grown and sexy. At the beach. You know how we do things.
3: Okay, Chase. Well, genoeg te doen deze zomer nog. Chase, wil jij nog even nummertjes draaien? Ik ga hem zometeen overnemen. Je girl, Jamie Complex, is ook een DJ. Dus oh, ja. Dat ga ik zometeen ook even voor jullie doen.
2: Is dat waar?
3: Dat is zeker waar. Ik was eventjes, hè? Ik weet niet. Ik zat niet lekker in mijn vel of zo. I wasn't performing well. Maar op een gegeven moment, hè? Toen ben ik melk weg. De Haverlosjes een hele toffe, toffe. Dat is de dag dat Ghana ging spelen trouwens.
2: Ja, dat is Haverlosjes X encore.
3: Encore, ja. En daar kwam ik weer terug of zo.
2: Daar kwam je even weer in je vel.
3: Ja, daar was ik weer teruggekomen. Okay. Dus ja, dat ga ik zo meteen even voor jullie doen. Haverlosjes on the Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En Chase gaat weer even wat lekkere tunes voor jullie draaien. So stay tuned! En geniet.
0: This is Afro Lushes on Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.

0: Follow Sean R elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Espen, je gaat lekker, man.
1: Vind je?
0: Ja, man. Je gaat lekker, man.
1: Dank je wel. Ik zit weer eventjes, ik zit weer lekker in mijn vel of zo.
0: Ja?
1: Jawel, jawel.
0: Nee, je werkt het, je werkt het, je werkt het. Dus ik ga de mensen ook dit te lang ophouden. Ik wou even zeggen, we zijn aan het einde gekomen van de show.
1: Ja.
0: Dus je weet wat dat betekent. Next week, same time, same place. Avalos is on air. Elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Volgende week hopelijk is Biga er ook bij en Maxi er ook bij. En dan hebben we weer een full house, gezellige boel.
1: Ja.
0: Dan kunnen we weer gezellig doen.
1: Ja.
0: Dat is even wat we doen.
1: Ja,
0: Espy.
1: Ja?
0: Ga je gewoon weer lekker verder?
1: Ja, ik ga weer lekker verder, jongens.
0: Oké, let's get it.
1: Let's get it.
0: Hier.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Fiddy Jaldem, the real island connection. Hosted by Rockefeller Babe and the Fiddy Jaldem crew, we bring you straight dancehall heat. No cut, no censor. From the streets of Kingston to the vibes all across the Caribbean, the latest tunes, the hottest entertainment, and the real news them now hear nowhere else. This are the show where island culture talk loud, truth raw, and the music hit hard. Fiddy Jaldem, every Saturday from 9 p.m. only here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijk 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreem-linkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

take this serious. Number one.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Tijd en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

see you on Wednesdays all the time.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 a.m. Galaxy Radio.

0: nieuws. You know what I'm saying?
1: Yo, super vet dat je weer luistert. Ik ben Danny en je luistert naar Flava in je ears hier op Galaxy Radio. En dat hoor je elke zaterdag tussen 12 en 2. En die aflevering beginnen we elke zaterdag maar weer met de Throwback Radio Opener. Nou, ik zat op mijn gewone werk, zo noem ik het dan, gewoon een kantoorbaan. Daar zat ik te luisteren naar ons Throwback kanaal, Galaxy Throwback Radio. Dat is een spin-off channel van Galaxy. En daar hoorde ik een track voorbij komen en daar laat ik mij dan altijd weer door inspireren om ja, gewoon ervoor te zorgen dat ik de eerstvolgende show daarmee ga beginnen met die track. Ik heb het over Bubba Sparxxx met Ug

0: It's all cuts.
1: Starface met Break the Action featuring MF Doom. En met de Esoteric van Starface hebben we straks een interview. Hoe vet is dat? Je kent hem ook van de Demigods of Army of the Pharaohs. Of natuurlijk van 7 Allen Esoteric. En misschien nog wel van veel meer dingen. Daar straks dus een interview mee. Nu eerst een background story van Ahmad. Ahmad Jamal. Nee, Ahmad Lewis. Met Back in the Day, daar ken je hem natuurlijk van. Ahmad had een deal gemaakt met zijn moeder. Hij zou naar college gaan, tenzij hij een platencontract zou krijgen. Hij was een goede student en een goede American football player en zou een scholarship zo in de wacht gesleept hebben. Maar slechts 17 lentes jong koos hij ervoor om toch voor dat platencontract te gaan bij Giant Records. En even later kwam daar die gigantische hit Back in the Day. En dat was in 1994, dus ook Back in the Day natuurlijk. Terugkijkend heeft hij er geen seconde spijt van. Maar alsnog is hij op latere leeftijd afgestudeerd. Dat was in 2006. En hij behaalde zijn PhD. Dus nu mag je hem ook Dr. Ahmad Lewis noemen. Hij is een college professor tegenwoordig. Een tijd daarvoor zat hij nog in een rock-rap-soulband. Genaamd 4th Avenue Jones. En dat ging op een gegeven moment ook heel hard. Met voorprogramma's voor Sheryl Crow en de Black Eyed Peas. Maar de groep had contractuele problemen. En Ahmad Lewis.

0: die was er even helemaal dat leven on the road ook gewoon helemaal zat. Hij hoopte ooit dat het sterrendom en de roem hem gelukkig maakten, maar ja, hij bleef leeg achter. Totdat hij dus zijn PhD kreeg. Dr. Lewis werd hij en college professor. En daar vond hij wel het geluk wat hij in de muziek niet altijd vond. Toch heeft hij die muziek niet helemaal vaarwel gezegd. Hij schrijft nog steeds zo nu en dan wat lyrics. En hoopt ooit nog een album uit te brengen op zijn eigen manier. En laten we hopen dat het dan net zo dope wordt als Back in the Day.
1: Jerome, put on that Bobby Womack.
2: Nah, girl, I wanna go way back. Oh yeah, check this out.

0: dit.
1: De Chief en Eran met gevaarlijk DNA. En die track die komt van Rap en Drums. Dat is het album van hun dat je echt in de gaten moet houden. Want de Chief is de rapper, die komt uit Duiven van oorsprong. En Eran is de drummer, die komt uit het Westland van oorsprong. Maar beide zijn ze nu in Rotterdam gevestigd. Geïnspireerd op de AOL sessions van The Game en Travis Barker, kan je op het podium echt iets magisch verwachten. Omdat daar live drums en echte bars samenkomen. Er volgen nog een tour, extra releases en zo, dus houd gewoon die ish in de gaten. Want wat een goede radio-dj doet, is zijn of haar oor voor muziek laten werken en jou tippen als iets heel vet, uniek of vernieuwend is, of dat allemaal samen. Dit is zo'n geval, ga dat echt live checken, je weet niet wat je ziet. The Chief en Eran dus, mark my words. Nu is het tijd voor het interview met Esoteric. En ik vroeg hem, nu is Sarface echt booming, hè? Het is echt een van die groepen die echt elke hiphophead gewoon helemaal te gek vindt. Zoiets als een Run the Jewels bijvoorbeeld, dat is ook zo'n groep. En iedereen houdt gewoon eigenlijk van Sarface, dat is gewoon zo. Maar in het prille begin, echt way before Sarface, was er ook een hele dope groep. En die heette 7L en Esoterics. Dus ja, Esoteric, sorry. Dus mijn vraag is, komt er nog ooit een 7L en Esoteric album? En zo ja, wanneer? En zo nee, waarom niet?
2: Maybe, but the way we look at it is that Czarface is 7L and Esoteric and Inspector Deck. So it's like as if, we're only getting more powerful with Inspector Deck in the mix. Because I think the music that we would make as 7L and Esoteric over the past 10 years that Czarface has been about would be similar to the Czarface sound and the Czarface content. You know what I mean? So you're kind of getting 7L and Esoteric albums every time a Czarface record comes out with Inspector Deck's talent in the mix as well.
1: Ja, daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. En ik vroeg hem ook of hij een verschil merkt tussen alle groepen waar hij in heeft gezeten qua aandacht en populariteit. De groepen waar hij in heeft gezeten waren natuurlijk 7L en Esoteric, Army of the Pharaohs, Demigods en Czarface. En ik vroeg hem of hij daar verschillen in ervaart. En waarom hij dan denkt dat dat zo is. En zo nee, waarom niet?
2: I do think there's some overlap between 7L and Esso fans, Army of the Pharaohs fans, with the Czarface fans. You know, Czarface has definitely opened up a broader audience for us. We've been able to bring in new listeners over the years, and we're very, very grateful for that. But there is definitely some overlap. Our fans from the older material, the AOTP and 7L ES stuff, has carried over to the Czarface world, and we're very grateful for that.
1: Straks meer van dit interview. Nu gaan we even terug in de tijd waar het begon. 7L en Esoteric met Jealous Over Nothing.

for willa, niks is illa. Wat je wilt, de dopeness. En niet die shit dat veel te goedkoop is. Maar dit is duur, dit is puur, dit is vuur. Dus je zet je wekker al een uur van tevoren, want ik breng die shit die je wilt horen. Dus spread the word en schreeuw het van de toren. Met

uit ons eigen koude kikkerlandje. Of koud, hè? Dat is het ook niet altijd natuurlijk. Vooral in de zomer niet. Maar ja, hier word ik er ook wel heel warm van als het koud is. Nona. En dan een Cooking Soul remix featuring Aristoteles. En de track heet Q&A. En dan dus de Cooking Soul remix. Hoe vet is dit? En je luistert nog steeds naar Flavor in je ears. Nog steeds naar Galaxy Radio. En nog steeds is het zo dat op dit moment de concertagenda gedeeld wordt. En ook nog steeds zo is als jij binnenkort een gig of event of een optreden of concert hebt om te promoten. Laat het mij minimaal een maand van tevoren inmiddels weten. En wie weet promote ik dat voor jou in deze agenda. Maar goed, nu de agenda wat er te doen is. Niet heel veel, dus het is ook heel makkelijk meteen. In ieder geval elke maandag en in de avond tussen 7 en 11 in Zaandam bij Fies een open jam practice voor B-boys en B-girls. Dat is dus elke maandag. Op 18 juli En Vogue in 013 Tilburg. En ook op 18 juli KRS-One in Mes Breda. En op 20 juli En Vogue in Musis Sacrum in Arnhem. En daarom heb ik gekozen voor Salt-N-Pepa. Ja, samen met En Vogue, met What a Man.

0: dit komt dus ook gewoon weer uit Nederland. Big up ook naar Jay Francy en OJ die onder andere in deze formatie zaten. Genaamd Rap Classical. En dit was dus Rap Classical met Give It Up. Nu tijd voor het vervolg van het interview met Esoteric. En ik vroeg hem van, ja, en ik zei hem ook. Je hebt veel betekend voor de hiphop scene, maar wat betekent hiphop nou voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Ja, I could write a, you know, 2,000-page book on what hiphop means to me. And I've been doing this so long, it's in my blood, it's in my DNA. My walk, my talk, everything about me, I'm always thinking of rhymes and everything. So it really, it means the whole world to me. It keeps me very, very, very motivated. And I'm lucky to continue being motivated and inspired, making hiphop.
0: Nou, als je terug kon in de tijd, hè? Terug naar jouw jongere zelf die net zijn eerste stappen zet in de hiphop scene. Welk advies zou jij met de kennis van nu dan aan jezelf geven?
1: One piece of advice I give to my younger self is to stick with it, stay inspired, find what inspires you, and stay driven. It's that's simple, but it isn't simple. It's a lot of hard work, and I dedicated my life to this, so I am where I am because I stuck to my goals.
0: En dat is natuurlijk ook weer zo. Hey, bij 7L en Esoteric was je de enige MC, en dan vraag ik me af, miste je daar de competitie? Want je ging in heel wat groepen zitten, hè? Want laat me het even opzommen. Groepen als Final Talk Music, Army of the Pharaohs, Demigods, Tsarface natuurlijk, East Coast Avengers en Stress Eaters. En dan rap je samen met niets anders dan top-tier lyricists. En waar ik dan ook benieuwd naar ben, is in hoeverre jou dat ook heeft helpen groeien als MC.
1: No, I don't think I missed the competition at all, because you need your own platform in order to say what you want to say and get your message across as the MC in the group. But even with the 7L and Esoteric albums, we had a lot of guests, a lot of features. I was able to put a lot of my friends on those records. So there was always other voices in the mix, and we believe that, you know, variety is very valuable. So we enjoy having other voices on the records for sure.
0: Straks meer van dit interview. Nu gaan we luisteren naar zo'n groep waar hij dus in heeft gezeten. Army of the Pharaohs, hier met God Particle.

0: NS komt je halen als een magere hein. En voelt de pijn door diep in je verstand. Aan de kant van deze kleine gigant, ik sta in brand.
1: Hij heeft ook veel met teksten gedaan.
2: Dan is het geluidsband vastgelegd.

0: je echt niemand klagen.
1: Vaardigheid met Amok en Stennis, maar je hoorde vooral Dennis. En dat rijmt, en dat is niet voor niets, want het is nu tijd voor dit.
2: I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times,
1: galaxy. Mixtape. En dit heeft niets te maken met waarom mijn zin toen straks rijmde, maar waar het wel mee te maken heeft is dat ik voor dit item hele interessante mensen online opzoek. En dan vraag ik hun om hun favoriete hip-hop throwback track, om die met mij te delen. En dan gaat het vooral om de reden waarom die track zo speciaal voor ze is. En dat vertel ik of zij zelf dan vervolgens. Maar daar houdt het niet bij op, want de one and only DJ Lowpro, die maakt aan het einde van het jaar van al die inzendingen die binnen zijn gekomen een mixtape. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van Flavor in Je Ears van het jaar. Dit keer heb ik, ja, niemand minder gevonden dan Rapper's Delight. Dat was een radioprogramma op een andere zender waar ik ook zat. We waren buren. Ze zijn nog steeds bezig. Ga ze ook zoeken. Rapper's Delight. Zoek dat alsjeblieft op. Doe jezelf een lol. Want het is super informatief, maar ook super dope. Dus dat gezegd hebbende, laat ik hen nu zelf aan het woord. Met hun keuze dus. Set out to the AOC. Yo,
3: Alchemist, make some noise. Nigga, shit. Wat is mijn throwback jam? Wat is mijn throwback jam? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik bedoel, hoe moet je kiezen uit al die duizenden platen op je harde schijf? Favorieten veranderen door de jaren heen en dat zijn er honderden. En platen die belangrijk voor me zijn, dat zijn er ook meer dan genoeg voor een hele radioshow. Dus hoe gaan we dit uitkiezen? Net als in het programma Rappers Delight ben ik ook in het dagelijks leven een lijstjesman. En dus misschien is het wel heel toepasselijk dat ik ook door afstrepen tot mijn favoriete throwback kom. En maak je geen zorgen, het wordt geen top 2000, maar een top 3. Op nummer 3 moest ik denken aan de eerste keer dat ik de tekst van Moordenaar van de Oostdorp-Possie gerapt hoorde worden. In de hoek van het schoolplein achter de klimboom. Elke pauze deed die gast het opnieuw en we konden er geen genoeg van krijgen. Op nummer 2 het hele album Doggy Style van Snoop Dogg, de soundtrack van een zomervakantie lang geleden. Het maakte van deze Friese hardrocker definitief een hip-hop fan. Maar mijn ultieme throwback plaat is een track van Big Noid en Prodigy, geproduceerd door de Alchemist. Een plaat die stevast opduikt als het even tegen zit. Of als er weer eens een nacht doorgewerkt moet worden om een deadline te halen. Asbakken heb ik volgerookt op deze beats. Het was geen nummer dat me direct opviel toen het uitkwam op de Lyricist Lounge, een verzamelaar. Maar het heeft langzaam, playlist na playlist, zijn weg naar binnen gevonden en het is daar blijven zitten. Het zit precies op die sweet spot tussen melodieus en gewoon lekker doorharken. The only way to live is the grimy way.

0: is.
1: Oh, we are Galaxy.
0: You know my name.
2: The number one in hip hop and R&B, Galaxy.
3: Check out the
0: music.
3: Next.
4: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 2 a.m.
7: Galaxy Radio.